Vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru, vay guru